0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Israël verwoestte sinds het bestand 1000 woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest. En nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Het is nog altijd onduidelijk wie er gistermiddag geschoten heeft in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren, maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. President Marcos zegt tot de bodem uit te zoeken wie er geschoten heeft in de Filipijnse Senaat. In de buurt van Brussel is gistermiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. De treinverkeer lag stil. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er ook opklaringen en het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon ook door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. De Amerikaanse Senaat is akkoord met de benoeming van Kevin Warsh als nieuwe baas van de centrale bank. De termijn van de huidige voorzitter, Jerome Powell, loopt morgen af. Alle Republikeinse senatoren stemden voor, net als 1 Democratische senator. Volgens persbureau Bloomberg is het daarmee de krapste meerderheid ooit voor de benoeming van een voorzitter van de centrale bank. Warsh werd 1 januari door president Trump naar voren geschoven. Het gebeurde na aanhoudende aanvallen van Trump op Powell. De bemoeienis ligt gevoelig omdat de Amerikaanse centrale bank onafhankelijk opereert. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek.

0: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest dinsdag nog uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt. Dat meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Nou kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader orde alle grensovergangen met Oekraïne. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden huizen heeft verwoest sinds het begin van het bestand in april. Zo gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Aan boord zijn zeker 50 mensen die ziek zijn geworden en 1 man is overleden. Waarschijnlijk zijn ze ziek geworden door het norovirus. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.
2: Non-stop.

0: FM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt een noodverordening in Loosdrecht. Asielminister Van den Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. Cuba zit volledig zonder diesel en stookolie. Dat heeft de minister van Energie en Mijnbouw op de staatstelevisie gezegd. Cuba heeft te maken met grote brandstoftekorten sinds de VS olieleveringen aan het land stopzette. Zo wil president Trump het land onder druk zetten om hervormingen door te voeren. Autoriteiten in Libanon zeggen dat Israël duizenden woningen heeft verwoest sinds het bestand inging in april. Het zou gaan om ruim 5000 huizen die verwoest zijn en nog eens ruim 5000 beschadigde huizen. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen op. En andersom voert Hezbollah aanvallen uit op Israël. Streamingsdienst Netflix komt in Nederland met een abonnement waarbij je reclames te zien krijgt. Je betaalt dan wel minder geld per maand. Concurrenten zoals Videoland hadden al een optie voor zo'n reclameabonnement. Het is nog niet bekend hoeveel je per maand moet betalen aan Netflix voor een abonnement met advertenties. Het weer, Hemelvaartsdag, begint wisselvallig, met in het hele land kans op buien. Maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Volgende week, elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
2: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop.

0: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
1: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
0: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten. Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
2: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Wonen in Meidrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
0: 20% korting?
2: Ja, ook bij Den Oude in Meidrecht.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
4: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. Toen de sfeer gisteravond omsloeg, waarschuwde de politie iedereen om te vertrekken.
5: Wij gaan honden inzetten, u gaat geslagen worden met een wapenstok en wij gaan pepperspray gebruiken.
4: Dinsdagavond liep een protest in Loosdrecht ook al uit de hand. Toen werd er brand gesticht. Daarom heeft de gemeente zware maatregelen ingevoerd. Auto's worden gecontroleerd en samenscholing is verboden. Israël heeft in bijna een maand tijd in Libanon duizenden woningen verwoest. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Nog eens ruim 5000 huizen raakten beschadigd. Sinds half april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. Israël houdt het zuiden van Libanon bezet en blaast daar dagelijks huizen en infrastructuur op. Gisteren werden nog 12 mensen gedood bij Israëlische aanvallen. Kevin Warsh wordt de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank. De Senaat heeft daarmee ingestemd. Warsh volgt Jerome Powell op. President Trump had veel kritiek op Powell omdat die weigerde om de rente te verlagen. Trump zelf schoof Warsh naar voren. Premier Jette is inmiddels aangekomen op Curaçao. Het is vandaag de laatste dag van zijn bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Anderhalve dag geleden kwam Jette in het ziekenhuis terecht nadat hij bij Bonaire in zee had gezwommen. Aan politiek verslaggever Jorn Kompeer vertelt Jette wat er gebeurde.
6: Ik heb een enorm heftige allergische reactie gekregen. Ik moest daardoor een paar uur aan een infuus met wat injecties om weer er bovenop te komen. Maar gelukkig, toen ik eenmaal het ziekenhuis uit was, ging het snel ook weer beter.
4: Op Curaçao bezoekt Jette onder meer de premier van het eiland en het Tula Museum over slavernij. Het weer, hemelvaartsdag, begint wisselvallig met in het hele land kans op buien. Vanmiddag wordt het droger en breekt de zon door en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is een uittip.
8: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores, een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
7: Dit was een uittip.
9: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
10: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
12: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
13: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
3: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
14: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
14: M non-stop.

0: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
7: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft opnieuw de Oekraïnse hoofdstad Kiev aangevallen met tientallen drones en ballistische raketten. Daarbij viel zeker 1 dode, zegt de burgemeester van Kiev. 16 mensen raakten gewond. De aanvallen hebben onder meer een woongebouw beschadigd dat deels instortte. Mensen kwamen onder het puin vast te zitten. Ook andere plaatsen zijn aangevallen in Oekraïne. De Oekraïnse luchtmacht meldt dat Rusland vannacht ruim 600 drones en 50 raketten op Oekraïne heeft afgevuurd. De Amerikaanse president Trump is begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. Het is een belangrijk diplomatiek moment tussen dat land en de VS. President Xi gaf Trump een warm welkom, onder meer met een uitgebreide ceremonie, waaronder een militaire parade. Xi wil zo een duidelijke boodschap overbrengen, zegt correspondent Gabi Verberg.
11: China wil laten zien dat het de VS respecteert, dat ze weten dat er een hele hoop gelegen is aan een goede relatie met de VS en dat het de gesprekken serieus neemt. Dat is wat we vandaag tot nu toe gezien hebben.
10: Xi benadrukt in een toespraak het belang van stabiliteit tussen China en de VS. In Loosdrecht zijn gisteravond 4 mensen aangehouden bij een protest tegen het opvangen van asielzoekers. Relschoppers gooiden met vuurwerk naar de politie, waarop een waterkanon werd ingezet. Dinsdagavond was een protest tegen de opvang ook al uit de hand gelopen. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1.
12: Dan fluit Lindhout af en is het geen goed resultaat voor Almere City. De favoriet in het tweeluik op voorhand verliest met 1-0 van een goed gegroepeerd Willem II dat een uitstekende uitgangspositie heeft om zaterdag de wedstrijd af te dwingen die ze naar de Eredivisie kan brengen.
10: Zaterdag is dus de return. De winnaar van het duel plaatst zich dan voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig en ook dan is het fris. Dit was het NOS Journaal.
13: Vergaderen, trainen of tot rust komen midden in het groen? Landgoed ISVW in Leusden biedt inspiratie midden in de natuur. Perfect voor bijeenkomsten en met een hoger doel. Filosofie toegankelijk maken. Kijk op landgoedisvw.nl.
14: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
13: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
3: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
13: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, FAI Wonen en Slapen in Oudewater geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
15: Ja, ook bij FAI Wonen en Slapen.
16: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in...
17: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
18: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremmelinie. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremmelinie.nl.
19: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
20: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
19: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
20: Vroeg op met Jos van Heerden.

Hot chocolate. Ja, en so you win again. Nu zijn de temperaturen natuurlijk niet wat ze vorige week waren, maar hot chocolate lijkt me wat overdreven. Goedemorgen. Dit is Radio M Utrecht, de zender met de lekkerste letter. En ja, we zijn graag bij je, ook op deze hemelvaartsdag. Ik wil me allereerst even richten tot de mensen die gewoon moeten werken, want die zijn er genoeg, hè. Mensen met banen die gewoon geen rekening houden met officiële vrije dagen. Het werk moet gedaan worden en ik hoop dat je dat met heel veel plezier doet. En fijn dat je ook vandaag op hemelvaartsdag...

Misschien zitten sommige mensen nu een quickstepje te doen. Dat kan, hè, zo vroeg op Hemelvaartsdag, dat je toch even met elkaar gaat dansen of zo. Dat kan natuurlijk allemaal. Het is Radio M Utrecht. Leuk dat je luistert naar ons. En ja, we hebben wat leuke tips om te doen vandaag. Misschien zoek je nog iets leuks. Dat kan, hè. Ja, we kunnen fietsen bijvoorbeeld. Dat zeg ik altijd, hè. Fietsen. Ik ben niet de enige die dat leuk vindt. Natuurlijk hebben we de routes langs de Vecht. Prachtig, richting Maarsen of Breukelen. Ik heb het nog niet gedaan. Ik heb wel gewandeld, ook met de microfoon soms. We kunnen ook mooi fietsen op een van die mooie fietsroutes door Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug. En wat ik altijd merk, als je vroeg gaat fietsen, dan is het nog minder druk. En

Ik haal er eentje uit. In IJsselstein is op dit moment pastoor Gerrit Krul zich aan het voorbereiden op de kerkdienst in de ontmoetingskerk van de protestante gemeente in IJsselstein in de Andorrastraat. De dienst begint om 9:30. Daar kun je ook heen. Dit is Radio M Utrecht, nu met Bruno Mars en Risk It All.

0: Ja, daar word ik toch altijd weer even stil van. Als Marco dit nummer zingt, De Bestemming. De bestemming van je leven, daar zingt hij over. Ik heb het over een andere bestemming vandaag.
1: Dingen omheen te gaan.
0: Ja, wat is er allemaal te doen in de regio Utrecht? Nou, er is heel veel. Hou je bijvoorbeeld van lekker grutten bij kraampjes met handgemaakte spulletjes, lekkere hapjes en zo. Dan kun je naar de Zomerfair. Dat is in de voortuin van Paleis Soestdijk. Begint vandaag en dat duurt nog tot en met zondag daar in Soestdijk. Dus dan kun je lekker grutten. Vandaag begint in Vianen de kermis. Dan kun je lekker tekeer gaan in de botsautootjes. En begin maar eens met een lekkere suikerspin, zou ik zeggen. Als je dan toch in Vianen bent, dan is er nog iets heel interessants. Er is veel te zien van de Vlaamse kunstschilder Titus. En dat is allemaal te zien. Begint vanmiddag om 14:00 in de grote kerk in Vianen. Er is genoeg om omheen te gaan. Straks heb ik nog meer tips voor Utrecht stad, markten. Nou, noem maar op. Hier is Leo Sayer bij Radio M Utrecht op Hemelvaartsdag. You may.

We zijn dol op de 60s. Dat hoor je nu ook weer. De Lemon Pipers en de Green Tambourine. Hemelvaartsdag is het Radio M Utrecht. Als je aan het werk bent, leuk dat je ons gekozen hebt om op de achtergrond aan te hebben. Voor degenen die vrij zijn, kijk ik voor leuke dingen die in de buurt zijn te doen. We hadden over grutten, lekker grutten bij marktkraampjes. Dat kunnen we ook in Everdingen. Daar is een rommelmarkt. Begint straks om 10 uur en duurt tot vanmiddag 3 uur. De rommelmarkt in Everdingen is aan de Lekdijk 27. We kunnen ook naar Houten vandaag. Daar is veel te doen. Het Heerlijk Houten Festival. Ik zie dat het echt voor jong en oud is. Ook voor kinderen. Daar is de Kids Lock met 12 activiteiten voor de kids. We kunnen eten en drinken ook. Patat, hamburgers, wafels, pannenkoeken, suikerspinnen en popcorn. Lekker snaaien, kan allemaal.

0: Songfestival is op het plein in het Oude Dorp. Nou, doen ze allemaal de groeten, zou ik zeggen. René Vroger en Waylon gaan we nu draaien.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Hoe de liefde gaat, van René Vroger en Waylon.
3: Liefde gaat zoals liefde gaat, en dat weet je.
1: De Nationale Nieuwe.
2: Bij Radio M Utrecht.

Utrecht. We kunnen bijvoorbeeld naar Amersfoort vandaag. Daar kunnen we dingen proeven, want Proef Amersfoort is daar bezig met drankjes, gerechtjes. Het begint vanmiddag om 14:00 tot vanavond 23:00. En als je meer wil weten, kun je even naar internet proefamersfoort.com. Ook in Utrecht stad is er natuurlijk van alles te beleven. Vanmiddag kunnen we naar het Spring Performing Festival. Op verschillende locaties in Utrecht stad. Zoals de Stad Schouwburg en Theater Kikker. En het kan onvoorspelbaar zijn, experimenteel. Daar hou ik van, om verrast te worden. In het Moreelse Park in Utrecht stad kunnen we vandaag naar het circus. Circus Up. En wat doen ze daar? Er is bijvoorbeeld het wereldkampioenschap bellenblazen. Dat lijkt me leuk. En je kan acrobaten de lucht in zien gaan in de Flying Pole. Circus Up is vandaag tot en met de 24e te zien in het Moreelse Park.

0: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg. Kijk
1: op. Dit is één land één.
2: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht ruim 1500 drones en 50 raketten op Oekraïne afgevuurd. Dat zegt de Oekraïnse president Zelensky. Opnieuw was de hoofdstad Kiev één van de doelwitten. Volgens de burgemeester vielen zeker 1 doden en raakten 16 anderen gewond. Onder meer door een woongebouw dat getroffen werd en deels instortte. Meerdere inwoners kwamen vast te zitten onder het puin. En de volgende gaat over China, want de eerste dag van het staatsbezoek van de Amerikaanse president Trump aan China is begonnen. Chinese president Xi ontving hem met onder meer een militaire parade. Xi benoemde in zijn toespraak dat hij stabiliteit tussen China en de VS belangrijk vindt, zegt correspondent Gabi Verberg.
3: Hij sprak over hoe hij hoopt dat China en de VS partners kunnen worden in plaats van vijanden. Want conflicten, daar hebben we allebei last van, maar van samenwerking, daar hebben we allebei baat bij. Dat waren de woorden van Xi.
2: Xi en Trump spraken ruim 2 uur met elkaar. Volgens China ging het ook over de kwestie Taiwan, maar Trump wilde dat niet bevestigen. Het kabinet investeert meer geld in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Een groot deel van de medicijnen die illegaal online verkrijgbaar zijn, komt uit het reguliere farmaceutische circuit, zegt Semla. Het tv-programma onderzocht de handel in zware, verslavende pijnstillers die alleen de dokter mag voorschrijven. Door een undercover-actie kwam het programma meer te weten, zegt journalist Tom van der Ham.
4: En op de zwarte markt contact te leggen met handelaren en dealers. En daar hoorden wij het verhaal dat veel van deze pillen dus gewoon uit de reguliere keten komen, dus uit ziekenhuizen en apotheken.
2: Mensen die bij apotheken en ziekenhuizen werken, zouden de medicijnen doorsluizen. Het weer. Vanochtend nog veel buien met tussendoor ook felle opklaringen. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droog en breekt de zon steeds vaker door. Het wordt niet warmer dan 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
6: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

Ik ben er even te maken.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich samen met 51 andere landen van stemming omdat ze geen hiërarchie van wreedheden willen. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken erkent dat de communicatie daarover met betrokkenen uit heel het Koninkrijk beter had gekund. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer op vrije voeten te komen moet Yermak een borgsom betalen van omgerekend 2,7 miljoen euro. Dat geld heeft hij naar eigen zeggen niet. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Het kabinet investeert meer in knarrenhofjes. Dat zijn plekken waar ouderen zelfstandig wonen, maar samen klusjes doen en bijvoorbeeld een tuin delen. Er zijn nu 15 van dit soort hofjes verspreid over het land, samen goed voor 500 woningen, maar dat moeten er veel meer worden. 70.000 ouderen staan op de wachtlijst voor zo'n plek. Het kabinet trekt dit jaar 40 miljoen euro subsidie uit voor de knarrenhofjes. Dat is bijna 2 keer zoveel als vorig jaar. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat, bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Nederland heeft voorafgaand aan de stemming over een VN-resolutie over slavenhandel geen contact gehad met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Dat melden meerdere bronnen aan de NOS. Nederland had dat formeel moeten doen omdat het thema slavenhandel de Caribische landen als oud-kolonies aangaat. In de resolutie wordt de transatlantische slavenhandel bestempeld als de ergste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland stemde niet mee omdat het geen hiërarchie van wreedheden wil. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangehouden. Andriy Yermak werd op last van de rechter vastgezet omdat hij wordt verdacht van witwassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij spreekt alle beschuldigingen tegen. Yermak was tot november jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. In Wateringen in Zuid-Holland is vanochtend een auto een supermarkt binnengereden. Volgens Omroep West gebeurde dat kort na openingstijd. De gevel raakte zwaar beschadigd en ook in de winkel was de ravage groot. De brandweer moest eraan te pas komen om de auto weer uit het pand te trekken. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd. De organisatie van het WK Voetbal heeft bekendgemaakt welke artiesten gaan optreden in de rust van de finale. Het gaat om Madonna, de Zuid-Koreaanse boyband BTS en Shakira. De Colombiaanse zangeres Shakira heeft ook het officiële nummer voor dit WK gemaakt, samen met de Nigeriaanse artiest Burna Boy. Het is voor het eerst dat er bij het WK een halftime show wordt georganiseerd. De finale is op 19 juli in New Jersey, niet ver van de stad New York. Het WK voetbal in de VS, Canada en Mexico begint op 11 juni. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Autoservice Baarn. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht zijn er afgelopen nacht in totaal meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne afgevuurd. Gisteren waren er ook al grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne. Premier Selina van Letland stapt op. Haar regering had sinds gisteren geen meerderheid meer in het parlement, nadat een linkse partij uit de coalitie was gestapt uit woede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest van Selina vertrekken na verwijten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Enkele dagen eerder waren er opnieuw Oekraïnse drones op Lets grondgebied terechtgekomen. Door het opstappen van de premier wordt het kabinet demissionair. In oktober staan in Letland parlementsverkiezingen gepland. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken zegt dat er contact had moeten zijn met de Caribische eilanden over een gevoelige VN-resolutie in maart. Daarin werd de slavenhandel bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. Nederland onthield zich van stemming, maar sprak daar niet over met de Caribische landen binnen het Koninkrijk. Formeel had dat wel gemoeten. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. De jongen zag tijdens een wandeling iets vreemds uit de grond steken. Hij pakte het en toen bleek het een zwaard te zijn. Het dateert waarschijnlijk uit de periode voor of net aan het begin van de Vikingtijd. Het wapen is overgedragen aan het Cultuurhistorisch Museum in Oslo. Het weer. Verspreid over het land vallen nu nog buien, maar vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en gaat de zon schijnen. Het wordt maximaal 13 graden. Ook morgen buien en fris met 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg. Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

is hier genoeg. Ik weet niet waar je op had gerekend, maar voor saai heb jij niet getekend. Het is een zegen, maar ook een vloek.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie één Nederlander. Ze landen in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine blijven. Het dodental na Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is volgens de lokale autoriteiten opgelopen naar 5. Tientallen mensen raakten gewond. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurde Rusland afgelopen nacht meer dan 700 raketten en drones op Oekraïne af. Gisteren waren er ook al grootschalige aanvallen op Oekraïne. Voor de kust van Oman is een schip aangevallen dat onder Indiase vlag voer. Dat zeggen de Indiase autoriteiten. Het schip dat vee vervoerde zou na de aanval zijn gezonken, maar de bemanning zou op tijd in veiligheid zijn gebracht. Het Indiase ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de aanval onacceptabel, vooral omdat het om een commercieel schip ging. Wie de aanval uitvoerde, werd er niet bij gezegd. Een Amerikaanse kinderboekenschrijfster moet levenslang de cel in voor de moord op haar man. Die overleed 4 jaar geleden. De vrouw publiceerde daarna een boek voor kinderen over het omgaan met rouw. Tijdens de promotietour voor het boek werd ze opgepakt. Ze bleek haar man te hebben vergiftigd met een grote hoeveelheid fentanyl. De vrouw zat diep in de schulden en was uit op de miljoenen euro's van de levensverzekering van haar man. Het weer. Vanuit het noorden wordt het steeds vaker droog en breekt de zon beter door. Het is koud met maxima van 10 tot 13 graden. Vanavond ook meest droog, maar vannacht in de kustprovincies kans op een bui. Morgen valt er opnieuw geregeld een bui en is het nog iets frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Dekker Radio.

0: Bekkerradio van start met Robbie Neville. En c'est la vie, dat is het leven. Bekkerradio gaat weer gewoon verder met de Gap Band bijvoorbeeld. Ken je deze nog uit 1979?
1: Say oops, upside your head. Say oops, upside your head. Say oops, upside your head.
0: En hierna hoor je Dino of Dino met 24/7.
2: Hey!

0: schrijvertjes, hè? Suzanne en Freek. Als het avond is, vinden ze dat een paar jaartjes geleden. Maar dat maakt allemaal niks uit, hoor. Music,
1: music radio. Met de muziek van gisteren.

0: zijn.
1: Mooi Nederlandse liedjes hoor, van Miss Montreal in dit geval met Diggy Dex. Alles is zoals het zou moeten zijn. We gaan alweer richting het half uur en dat heb ik met Ace te vullen. How long has this been going on? Uit 1974. En daarna deze drie met Wiebe Barkie. En dan spreken we elkaar na het half uur wel weer, naar de berichten van het half uur.

0: Het is 13:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 2 mensen gedood en 10 mensen gewond geraakt. Dat zeggen lokale autoriteiten. Hulptroepen zoeken mensen onder het puin van een ingestort woongebouw. De premier van Letland treedt af, nu haar coalitie de meerderheid kwijt is. Een linkse partij stapte gisteren uit de coalitie uit onvrede over het ontslag van de minister van Defensie. Die moest weg omdat er Oekraïnse drones in Letland waren terechtgekomen. In het zuidoosten van Noorwegen is een zwaard ontdekt van 1300 jaar oud. De vondst werd gedaan door een jongen van 6 die met zijn klas op excursie was. Het weer, buien met tussendoor wat zon. Vanuit het noorden wordt het vanmiddag droger en zonniger. Het wordt maximaal 13 graden.

Mary Hopkin heette deze dame. Tamar Harbor uit 1970. Drie achter elkaar. En dadelijk Jean Valerie met Who Got Lost. Nou, ik niet hoor. Maar Foreigner zit er ook nog tussen. Met Waiting for a Girl Like You. Romantiek op Dekker Radio. Het jaar is 1982 voor deze grote hit.

3-1. Ja, de laatste is niet echt geweldig, hè? Jean Valerie en Who Got Lost. Ik zou er bijna wat in op antwoorden. Get lost met je muziek. Ja. Dit is toch geen muziek meer, dit is een rommel. Nee, weet je wat, we gaan wat anders draaien, kan mij schelen. Dit is veel leuker volgens mij. Yasha. Help, uitroep.

0: wel helemaal. Maar echt geweldig is hij niet, hè, Jascha? Help! Nee, volgende keer beter, zomaar.
1: Prison calling Nancy 92 years old.
2: You're the cold maze, say one. Prison calling Nancy 92 years old. All right.
0: We gaan naar Italië. Naar Adriano Celentano. Een nummer uit 1973. Titel Prison calling Nancy 92 years old. En ik heb het nagevraagd. Bij een Italiaanse restaurant. Fantasiewoord.

leuk, lief liedje van Meteor uit 2025, 11e maand. Dat is november. Hey, goed voor mij, hè? Weet je, ik heb Michael Franks klaarstaan samen met onze Nederlandse Laura Fiji. En die zingen een prachtig duet. Tell me all about it. Nou, dat doe ik niet. Ik ga het gewoon draaien.

0: Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Mooi nummer, hè, van Peter Fox uit Duitsland en Haus am See. En de zee is dat natuurlijk het meer, hè, en niet de zee. Ja, heb je dat ook weer geleerd? Lulu, tot de sluit van dit uur Dekker Radio. En zij viert haar onafhankelijkheid. Independence. Echte disco-dreun uit 1993. Ik zeg bye bye, toedeloe, dag, tot de volgende Dekker Radio van je. Ik heb het weer met genoegen gedaan. Was dat te horen? Oké.

0: Zie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft in Peking president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek in het Witte Huis. Dat zou dan op 24 september moeten gebeuren. Tijdens het staatsbanket bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Hij sprak de hoop uit op een goede samenwerking tussen de VS en China in de toekomst. In het 2 uur durende gesprek dat Trump en Xi eerder vandaag met elkaar hadden, zou Xi hebben gewaarschuwd dat de relatie met de VS gevaar loopt als de kwestie Taiwan niet goed wordt behandeld. Trump wilde daar na afloop niets over kwijt. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie 1 Nederlander. Ze landden in de nacht van maandag op dinsdag in Eindhoven vanuit Tenerife. Toen werden monsters afgenomen en daaruit blijkt volgens het RIVM dat ze de Andes-variant van het Hantavirus niet hebben. Wel moeten de passagiers en bemanningsleden van het schip voor de zekerheid nog 6 weken in quarantaine. Het weer. Vanmiddag in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: De Mystery Tour.
3: Het programma met de muziek waarmee het allemaal begon.

0: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter een mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij vaak genoemd als kandidaat. Twee vrouwen uit Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. Dat schrijft het Dagblad van het Noorden. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ernstige vermagering en ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere Groningse vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. De Amerikaanse president Trump heeft president Xi uitgenodigd voor een tegenbezoek op 24 september. Tijdens het staatsbanket in Peking bedankte Trump Xi voor een geweldige ontvangst. Trump en Xi spraken vanochtend ruim 2 uur achter gesloten deuren met elkaar. Dat zou onder meer zijn gegaan over de kwestie Taiwan. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks een negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en het zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Bij een matige noordwestenwind wordt het 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buiig. Aan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
4: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal in Groningen worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 zou door haar moeder zijn gedwongen om haar eigen braaksel op te eten. Ze belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok daarover aan de bel. Toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. De kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. Een trekker- en truckfestival bij Alkmaar gaat volgend weekend niet door vanwege een broedende ransuil. De vogel is beschermd en daarom zijn activiteiten binnen een straal van 100 meter niet toegestaan. Bij het festival in een recreatiegebied trekken aangepaste trekkers en trucks een verzwaarde sleepwagen over een zandbaan. Daar werden 3000 bezoekers verwacht. Het is nog niet duidelijk of mensen die al een kaartje hadden hun geld terugkrijgen. De Britse minister van Volksgezondheid treedt af. Minister Streeting heeft zijn ontslag ingediend omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer. Diens Labour-partij leed vorige week een verpletterende nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. En sindsdien zijn er steeds meer partijgenoten die willen dat Starmer aftreedt. Maar die wil aanblijven omdat hij het land naar eigen zeggen niet in chaos wil storten. Zijn tegenstanders binnen Labour hebben zich tot nu toe nog niet achter één mogelijke opvolger geschaard. De nu opgestapte Streeting wordt daarbij wel vaak genoemd als kandidaat. De 26 opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week vanuit Tenerife naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Onder hen is 1 Nederlander. Ondanks de negatieve test moeten ze op hun thuisadres nog wel 6 weken in quarantaine. Het weer. In het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. Aan de temperatuur verandert weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond, Jan Berg.

van Bond voor Vandaag is het 1989. Soul to Soul horen we voorbij komen. Back to life, back to reality. Fijn dat u erbij bent. Een nieuwe aflevering van het programma Bond. Jan Berg is mijn naam. En ik draai het plaatje voor u vandaag. Bruno Mars, anno 2026.

0: De lekkere muziek van Bruno Mars, anno 2026, I Just Might. We gaan terug in de tijd.
1: Oude Meuk.
0: Met Oude Meuk, ja, 1967. De broertjes Gip, oftewel de Bee Gees. Dit is Massachusetts.

0: van de Bee Gees door de jaren heen, jaren 60, 70, 80 en zelfs in de jaren 90 nog iets. Massachusetts was in ieder geval deze gouden ouwe.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Uit 2004. Enrique Iglesias, Not in Love.

0: Even terug naar het jaar 2004. Enrique Iglesias, Not in Love, de titel van deze plaat.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Hoppen we gelijk door naar het jaar 2019 met Guy Sebastian. Dit is Before I Go.

0: De muziek van Guy Sebastian, 2019 kwam dit uit, Before I Go.
1: Koester het oude, ontdek het nieuwe.
0: En dat nieuwe werk hier van Jetta Post, het lied van Marta Oosterveen.

0: Jetta Post, Marta Oosterveen, de titel van het plaatje was in dialect. En ja, het ging natuurlijk over de Tweede Wereldoorlog.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond, very Bond.
0: 1998, Los Umbrellos, No Tengo Dinero.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en zouden voor straf zijn opgesloten in de kelder. De Britse minister van Volksgezondheid is afgetreden. Minister Streeting vertrekte omdat hij het vertrouwen kwijt is in premier Starmer na de enorme nederlaag bij de gemeenteraadsverkiezingen. De opvarenden van het cruiseschip Hondius, die deze week naar Nederland werden gevlogen, zijn niet besmet met het Hantavirus. Het gaat om 26 mensen, onder wie één Nederlander. Het weer, in het midden en zuiden buien. In het noorden is het overwegend droog met geregeld zon. Het is 10 tot 13 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond met Jan Berg.
4: Good evening. This is the intergalactic operator. Can I help you?
5: Commander P.R. Johnson's on Mars flight 247.

0: Het jaar 1985, de muziek van The Roll Band. Een intergalactische romance, zou je bijna kunnen zeggen. Clouds Across the Moon, we bellen naar Mars. Ja, je moet maar wat verbeelding hebben natuurlijk om dat voor te stellen. Goed, het programma Bolt, u bent nog steeds bij. We gaan Bluff voor u draaien, samen met Raccoon. 2025, dit is Glas.
1: Zijn al mijn denken weg? Dat gebeurt niet bij zoveel.

0: Prachtige muziek van Bluff samen met Raccoon. 2025 komt er weer uit. Drink nog een glas met mij.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Hou hem ook uit 1963. Helen Shapiro en She Was a Queen for Tonight.

0: Ja, zeker 1963, deze van Helen Shapiro, Queen for Tonight.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2009, de muziek van Coldplay, Lovers in Japan.

0: Uit 2009, deze van Coldplay. Dit was Lovers in Japan.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: En uiteraard ook nieuw werkje van Diego Leenaerts. Dit is Waarom?

0: En dit was het nummer met de titel Waarom.
1: Hey Jan, wat is het weer al de noorste gezellen, Biddy?
0: Aan 2013 met Pink samen met Nate Ruiz. Just give me a reason.

Ja, blijft een prachtige opname deze 2013. Pink Sam met Nate Roers. Just Give Me a Reason, de titel van de plaat. En als ik dan eens op de klok kijk, dan zie ik ook weer dat het hoogste tijd is om afscheid van u te gaan nemen. Dit was hem dan weer. Een uurtje lang bond op uw radiotoestel. Mijn naam is en blijft Jan Berg en ook vandaag weer met heel veel plezier het voor u gedaan. Mocht u willen reageren op het programma, dan kan dat mag natuurlijk altijd. Janberg.radio staat er als de tafel open staat. Ik wens u nog een hele fijne dag met allerlei leuke dingen. En dan rest mij nog u te vertellen wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1978 met Amanda Leer uit Duitsland, Follow Me. En daarna nog, we blijven in Duitsland, Daniela Ulrich met een nieuw plaatje. Sag ihr, ich hab die nie geliebt. Ook zo'n fijne boodschap aan jullie krijgt. Heel veel groetjes en graag tot de volgende bond.

0: installatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Onder de doden is volgens de plaatselijke autoriteiten ook een meisje van 13. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Volgens het Oekraïnse leger worden de meeste drones en raketten neergehaald. In de Golf van Oman is vermoedelijk een schip gekaapt. Het gaat om een klein schip dat onder de vlag van Honduras vaart. Eerder lag het voor anker bij de Verenigde Arabische Emiraten. Daar zouden gewapende personen het schip zijn binnengedrongen. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Onduidelijk is hoeveel mensen er aan boord zijn. Het vermoeden is dat de Iraanse revolutionaire garde achter die kaping zit. En het lijkt nu in de richting van de Iraanse kust te varen. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in de premier, Starmer, na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En de politie heeft het rijbewijs ingenomen van een man die veel te hard over een dijk reed in Marenkessel in Brabant. Hij reed op zijn motor 194 km per uur op een plek waar 80 is toegestaan. Even later werd de man nog een keer betrapt toen hij 121 reed in de bebouwde kom. Het Openbaar Ministerie moet nu beslissen of de man van 27 wordt vervolgd of dat het bij een boete blijft. Het weer dan in het midden en zuiden van het land komen buien voor. In het noorden is het vaker droog. Daar komt de zon er ook geregeld bij. En het is 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien. En de temperatuur verandert verder weinig. Dit was het NOS Journaal.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Studio Cultuur. Verhalen, muziek en cultuur uit het Eemgebied. Nieuwsgierig en altijd met een vleugje chaos. Met Ricarda Zeldenrust.
5: Goedemiddag luisteraars, een gevarieerd en vol uur hebben we met muziek en verhalen. Een beetje van dit en een beetje van dat. Even praktisch, u hoort dit programma vanaf nu om de week om woensdag om 5 uur. Met een herhaling op donderdag om 5 uur. Vandaag een zangeres over thuiskomen en meezingen. Een violiste die een klassiek festival door Amersfoort laat bewegen. De VVV met tips voor de stad. En een AI-specialist over hoe technologie ons werk verandert. Nu eerst muziek. Een liedje over veerkracht. Sarah Leemans met Vanzelf weer dag.

0: borst vooruit, tel ik mijn stappen tot ik weer op vaste grond sta.
1: Vanzelf weer dag van Sarah Leemans, zangeres en theatermaker. Zij is bij ons in de uitzending en we gaan het hebben over haar muziektheatervoorstelling. Hier is het. Daarna vertelt zij kort over twee andere voorstellingen op het Herman van Veen Arts Center in Soest. Welkom, Sarah.
2: Dankjewel.
1: Leuk dat je er bent.
2: Ja, hartstikke leuk.
1: Ja, het gaat over de muziektheatervoorstelling Hier is het en over thuiskomen. En wanneer voelde thuiskomen voor jou het meest raak?
2: Nou, de voorstelling gaat voor mij, heb ik geschreven, omdat ik thuiskomen gewoon een heel bijzonder woord vind. En ik ook denk dat thuiskomen ook iets is wat steeds weer op allerlei verschillende momenten in je leven kan gebeuren. Soms kan iets helemaal niet thuis voelen en dan ineens weer heel erg. En dat kan zijn dat je een lange reis maakt en ineens heel erg thuis voelt in een bepaald land. Of dat je iemand vindt, heel verliefd wordt en je dan heel thuis kan voelen bij iemand. Of dat je voor het eerst de sleutels krijgt van je eigen huis. Ja, weet je, dat is ook een moment. Ik denk, wow, nu ben ik echt thuis in mijn eigen huis. Dus ik kan niet één moment zeggen. Ik denk dat er zijn voor mij meerdere momenten geweest. Ik dacht, oh, nu voel ik me echt thuis. En daar gaat het de voorstelling over.
1: Dat genoeg dat momenten om daar dan een voorstelling van te maken.
2: Ja, absoluut. Ja,
1: ja, ja. Want in wat voor zin is het autobiografisch dan? Dus wat gaat echt over jou in de voorstelling?
2: Ja, de voorstelling is echt heel erg gebaseerd op wat ik heb meegemaakt of wat ik leuk vind om over na te denken. Het gaat ook wel echt over mijn familie. Ik vertel ook in de voorstelling dat een groot deel van mijn familie bestaat uit nomaden. Dat heel veel mensen uit mijn familie, ooms en tantes, allemaal in andere landen gingen wonen. Ik vertel ook over mijn oma, die enorm hield van zeilen. En dat ik ook zeg van, ik kan me voorstellen dat als het in haar tijd soort normaler was geweest om niet te trouwen en kinderen te krijgen, dat zij dan misschien wel op haar zeilboot over de wereld was gaan zeilen. Ja, ja, dus echt een heel, ja, ik vind het gewoon heel leuk om daar zo over te fantaseren.
1: Ja, ja. En dat en in die zin is het ook vooral veel fantaseren in de voorstelling, of is het een beetje heel afwisselend van jezelf en ook het fantaseren?
2: De voorstelling, ik vertel echt een verhaal van hoe ik zelf opgroeide in een gezin. Hoe mijn moeder echt een heel duidelijk beeld had van, oh, als ik dan later kinderen heb, dan had ze daar een soort beeld bij. Ik vertel over, dus de familie waar ik uitkom, de vrienden die ik ontmoette. En mijn eigen, misschien wel een soort ontdekkingstocht. Uiteindelijk gaat de voorstelling ook over geen moederschap. Dus het beeld dat ik vroeger heel erg had van, als je later groot wordt, dan krijg je een man en een huis en kinderen. En dat is een soort van de geëikte route eigenlijk die je afwandelt. En daar bijna nooit echt bij stilgestaan dat iets anders ook werkelijk mogelijk zou zijn. Mm-hmm. En voor mij was dat ook een enorme bevrijding toen ik besefte dat er heel veel meer plekken zijn of manieren zijn waarop je je eigen thuis kunt vormgeven. Ook al is het dan misschien niet zoals het hoort.
1: Ja, ja.
2: Maar wel iets wat bij jou past.
1: Ja. Ja. Ja, en dat je ook inderdaad gewoon ergens kan komen wat niet je thuis is, maar waar je wel thuis voelt. Of wat op je gemak voelt.
2: Mm-hmm. Ja, precies. Ja. En ik denk uiteindelijk ook dat thuiskomen iets is dat je thuiskomen bij jezelf, noem ik het. Dat is gewoon omdat dat zo'n krachtig gevoel is.
1: Mm-hmm. Ja. Prachtig, ja. En als je dan die liedjes maakt, we hebben ook net natuurlijk een prachtig nummer van jou gehoord. Wat is in het maken van een liedje je eerste stap?
2: Leuke vraag. Voor mij begint dat altijd, ik heb een schrijfboekje mee, maar ook mijn telefoon. Waar ik gewoon, als ik ergens ben, dat me dan iets invalt, een regel of een zinnetje. En dan schrijf ik dat op of neem het even kort op mijn telefoon. En dan schrijf ik een tekst. En op basis van die tekst, op een gegeven moment ontstaat er dan een soort ritme mee in die tekst en de structuur.
1: Ah,
2: en
1: als dus het begint altijd begin, bij tekst.
2: Ja, ik begin echt altijd bij tekst. Voor mij, de tekst, daar uit de tekst komt dan de muziek. En die zet ik dan vervolgens op mijn piano. Mm-hmm. En dan soms hoor ik daar al een beetje een melodie of een ritme bij of een soort sfeer. En dan begin ik wat akkoorden te spelen. En dan vaak vanzelf ontstaat daar dan ontstaat daar dan uit echt een muziek en melodie die daar dan bij passen. En het kan soms ook zijn dat ik iets geluisterd heb, wat ik heel, dat ik echt in een sfeer zit van een bepaald album of dat je iets met je meedraagt en dan inspireert dat me ook om dan de muziek te schrijven die ik dan tot mijn schrijf.
1: Ja, en ook heel poëtisch, hè? Dat is ook wel wat ik wat we hoorden net in het
2: qua
1: eerste.
2: Teksten. Ik vind dat altijd wel heel leuk om niet heel direct te zeggen wat iets is. Omdat woorden niks. Ja, dit is een beetje filosofisch, maar niks is helemaal zoals het is, zeg maar. Dus ik vind het altijd leuk om in woorden iets te zoeken dat meer gevoel, zeg maar, geeft in plaats van dat het soort van heel concreet eenmaal een situatie schetst of zo.
1: Dus in die zin is het niet zo dat je jezelf, of dat je een soort, hoe noem je dat, een woordkunstenaar?
2: Dat vind ik een leuk compliment. Ja, nou, leuk. Ja, dat ben ik graag.
1: Het schiet me wel zo te binnen. En wat ik me verder met die voorstelling ook me afvraag van welke reacties vanuit het publiek bleef je het meest bij of en waarom?
2: Ja, mooie vraag. Het is een beetje verschillend. Wat ik heel erg leuk vind is dat het vaak gebeurt dat mensen zelf met een eigen verhaal komen. Dus dan leggen ze een arm op mijn schouder en zeggen ze, oh, zo herkenbaar. En dan is het vaak niet eens omdat ze dan precies hetzelfde hebben meegemaakt als ik, maar omdat de vragen die ik stel heel erg, dat ze daar heel veel in herkennen. En wat ik bijvoorbeeld een hele mooie reactie vond, was een man die had mijn voorstelling gezien en toen later kwam hij nog eens naar mijn voorstelling kijken en toen zei hij dat hij naar aanleiding van mijn voorstelling de eerste keer een heel leuk gesprek met zijn dochter had gehad. Want door de voorstelling die hij gezien had, had hij ineens weer een andere kant of zo gezien die hij eerder nog niet zo beseft had.
1: Geweldig.
2: Dat vond ik heel erg leuk. Dus dat vond ik ook tof. Dat het een, en dat is wel vaker wat ik zie gebeuren of hoor gebeuren. Dat dan, ik loop dan, weet je, op de pads. Je loopt daar aan. En zeker als het mooi weer zitten mensen lekker op terras en zo. En iedereen zit aan een tafeltje te kletsen. En dan probeer ik ook zoveel mogelijk altijd even aan te schuiven bij mensen om even na te kletsen. En dan is het altijd, bijna altijd wel zo dat ik zeg, oh, we zaten nog echt even over na te praten. En wel interessant. Want weet je, dan komt er zo'n verhaal. Dat vind ik dan heel leuk. Dat het dan,
1: om dat terug te horen.
2: Ja, het is een soort stof tot gesprek of tot nadenken. En dat vind ik heel erg leuk.
1: Ja, ja. Nou ja, en om even een bruggetje te maken naar het andere. Want inderdaad, zoals Bambi, is even wat anders natuurlijk. Want dat komt ook in de voorstellingen van Piet van der Pas, Het liefste woord.
2: Ja.
1: En wat ik ook las van Bambi zou geen kinderverhaal zijn, hè?
2: Nee, ik zal je eerlijk zeggen, dit is voor mij ook nieuw. En het verbaast me niet dat Piet met deze voorstelling komt. Want hij is wel iemand die altijd net iets verder kijkt, zou ik zeggen, dan de gebaande paden. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik heb één van zijn voorstellingen van Het liefste woord gezien. Dus ik heb deze voorstelling niet gezien. Wat ik wel over, zeg maar, zijn vertelkunst en manier van performen kan vertellen is dat hij gaat op een hele eigen manier gaat hij aan de gang met zo'n tekst. Dus hij is er heel veel over opgezocht. Hij heeft heel veel kennis over eigenlijk gewoon literatuurgeschiedenis. Dus hij weet heel veel, kent heel veel namen en kan ook heel leuk verbindingen leggen tussen wat bijvoorbeeld speelde in een bepaalde tijd. En
1: ook de lagen in het verhaal van het verhaal vertellen.
2: Want precies.
1: Ik zie ook, het is op vrijdag 8 mei, hè, om 11:30.
2: Ja, op vrijdag, vrijdag 8 mei, om 11:30. Mm-hmm. En dan speelt hij in de gallery van het Art Center. En ja, je moet je voorstellen, tenminste, hij is echt een vertelkunstenaar, een voordrachtskunstenaar. Mm-hmm. En de voorstelling die hij nu dan gaat spelen met Jetqua Dekker, die heeft hij ook al 25 keer door het hele land gespeeld. En nu staan zij dus aankomend vrijdag met de voorstelling Wil de echte Bambi opstaan. Jet die gaat over het boek vertellen en ook wat meer context hebben. En Piet, die gaat dan een aantal passages voordragen. Ja. Dus ik denk dat dat echt een ontzettend boeiende voorstelling gaat worden.
1: Super. Ja, even gezien de tijd. Want ik zie dat er nog één activiteit is. Dat is Zing mee. Hè?
2: En, dat klopt.
1: Dat is op zaterdag 9 mei om 3:00. Ja. En dat is dus inderdaad iets waar vooral ook bepaalde doelgroepen ook wel veel baat bij kunnen hebben.
2: Ja. En sowieso. En eigenlijk voor iedereen heel erg leuk. Mm-hmm. Ferdinand Ham doet dat heel erg leuk. Hij is FC Utrecht stadionspeaker. Hij doet dat echt op een hele enthousiasmerende en heel uitnodigende manier. Dus allemaal klassiekers. Want zingen, dat maakt gelukshormoontjes aan.
1: Ja, ja.
2: En hij nodigt mensen echt uit om samen te gaan zingen. En omdat de mensen, mensen kennen die nummers. Mm-hmm. Dus iedereen zingt meteen uit volle borst mee. Nou, dat is echt ontzettend leuk altijd.
1: Super, we moeten allemaal komen. Nou, en jouw voorstelling hier is op zondag 10 mei om 2:00. Kaartjes kan iedereen dus op de website van het Herman van Veen Arts Center
2: krijgen. Ja, er zijn nog een paar kaartjes. Ja, zeker.
1: Nou, super. Ik dank jou hartelijk, Sarah Leemans.
2: Dankjewel voor je tijd.
1: Ja, oké, dag.
2: Hartstikke leuk. Dankjewel.

0: Vulcano, beetje van dit en een beetje van dat uit 1982. Hij valt nu onder de après-ski-hits, zag ik. Maar we gaan naar iets totaal anders, vanuit de populaire cultuurmuziek naar iets heel anders. Nog heel even en dan gaat donderdag 7 mei in Amersfoort een nieuwe editie van het festival Arte Musica van start. Waar muziek verweven raakt met het historische decor van de stad. Met beeldende kunst, met verhalen en met publiek. Arte Musica Amersfoort is ontstaan vanuit de gedachte dat klassieke muziek juist nu iets kan betekenen. Niet alleen als concert, maar als ontmoeting, toegankelijk. Artistiek leider is Tosca Opdam, violiste, maker en iemand die de muziek letterlijk de stad in trekt. Welkom Tosca.
1: Hallo.
0: Ja, leuk dat je er bent, fijn. Wat is Arte Musica Amersfoort voor jou als je het in één beeld zou moeten vangen?
1: Oeh, ja, in één beeld. Dat is natuurlijk beeld en muziek samen. Ja. Dit jaar is het thema ladders. En dat heeft alles te maken met de huidige tentoonstelling in Kunsthal Kade. En ook in onze hoofdlocatie, de Elleboogkerk in Amersfoort. Daar hangt een kunstinstallatie van Steven Dean. En dat zijn ladders die eigenlijk uit het plafond lijken te komen. Of naar de hemel lijken op te stijgen. En dat is een beeld waar Asima Tatias en ik, wij zijn artistiek directeur. Ja. We hebben inderdaad de programmering van deze 4 dagen durende concerten, dit festival, met het thema ladders proberen in te vullen.
0: Ja, ja, en dat is ook inderdaad waar beeld en muziek dan samen gaan. Hè? En inderdaad ook wat ik las en zag. De ladders die hebben ook allemaal verschillende kleuren. Dus dat het licht ook steeds weer op bepaalde manieren iets naar elkaar toe trekt. Met speciaal.
1: Precies.
0: Ja, ja.
1: Precies. Ja, ja. Je ziet het eigenlijk elke keer weer iets anders. En dat is eigenlijk ook wat we het publiek willen meegeven. Dus eigenlijk verschillende invalshoeken tonen in verschillende kunstvormen.
0: Ja, en maar jij hebt ook gestudeerd bij Pinchas Suckerman, hè?
1: Ja, dus dat klopt.
0: Hij is de wereld of de behoorlijk wereldberoemde violist. En wat heeft die tijd voor jou persoonlijk gebracht? Als studenten.
1: Nou, ontzettend veel inspiratie, laat ik dat voorop stellen. Ook een werkethos, kan ik wel zeggen. Erg veel eisend op een ontzettend goede manier. En ook ontzettende warmte en liefde voor muziek. En het is inderdaad, we vinden het geweldig dat hij nu naar Amersfoort komt. Hij speelt 3 concerten en hij geeft ook een masterclass aan jonge getalenteerde violisten. Mm-hmm. En dat is natuurlijk ook heel interessant, omdat je dan eigenlijk een kijkje in de keuken krijgt en het proces ziet, voor je ziet. Zelfs ook voor mensen die totaal geen benul hebben van het vasthouden van een viool, zeg maar. Yeah. Is het ontzettend leuk om iemand, om zo'n student te zien groeien.
0: Oh, dus daar is het inderdaad ook voor. Ook de masterclass. Ook voor mensen die geen ervaring hebben.
1: Precies.
0: Die kunnen
1: precies.
0: Daar.
1: Je kan als publiek kan je gewoon komen luisteren. Ja.
0: Leuk.
1: En natuurlijk uiteraard naar de concerten.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, en de concerten zelf, de 3 avonden, 4 avonden. Wat is de sfeer of de lijn, zeg maar, die daar doorheen loopt? Want ik weet dat een slotconcert is de moederdagconcert.
1: Dat is het moederdagconcert. En daar wordt eigenlijk ingezoomd op componiste Amanda Meijer. Zij heeft een prachtige sonate geschreven voor viool en piano. Ik zal die sonate uitvoeren met Victor Stanislavski. Mm-hmm. En zij heeft jarenlang in Nederland gewoond, maar is eigenlijk nog heel erg onbekend in Nederland. Zij was getrouwd met Julius Röntgen en dat is wel een bekendere componist. Maar op zondag staat zij dus eigenlijk centraal in haar sonate. En ook daaromheen hebben we geprogrammeerd mensen uit de invloedsfeer bijvoorbeeld Brahms, het piano quintet van Brahms. Brahms was een enorme supporter van haar muziek. Dus dat is inderdaad het moederdagconcert. Dat is trouwens om 11:00 's ochtends. Dat is het enige ochtendconcert. Ah, ja. En de andere drie concerten zijn 's avonds. En dan bijvoorbeeld het derde concert, dat heet Between Earth and Heaven. En dat is echt een thema, zo naar de titel. Dus het begint met het Mozart Clarinet Quintet, waarbij dat het langzame tweede deel eigenlijk heel erg als hemels wordt beschreven. Mm. En ook bijvoorbeeld het Tchaikovsky Piano Trio, dat geschreven is door Tchaikovsky aan een overleden vriend van hem opgedragen. En het heeft ook als ondertitel In Memory of a Great Artist.
0: Oké. Okay. Dus dat raakt veel verschillende thema's, als ik dat zo hoor.
1: Precies.
0: Ja.
1: Precies, ja.
0: Mm. En dus ook veel verschillende klassieke muziek, componisten. Hè? Brahms, Zorik, Tchaikovsky, Chopin.
1: Absoluut.
0: Ja.
1: Er is ook een wereldpremière. Een Amerikaanse componist, Todd Mason, die speciaal geïnspireerd op deze kunstinstallatie in de Elleboogkerk een stuk heeft geschreven, Ascension. Dus opstijging, weer helemaal geïnspireerd op het thema ladders en deze kunstinstallatie.
0: Nou, dat past goed bij elkaar inderdaad. Maar ja. En nu voor mij als leek, ik dan als luisteraar, hoe luister ik hier nu allemaal naar? En waar kan ik op letten? Want ik ben geen geoefende luisteraar.
1: Ja, nou eigenlijk zou ik zeggen, laat het een beetje over je heen komen.
0: Mm-hmm.
1: Het is een allereerst, het is een ontzettend mooie locatie, de Elleboogkerk. Ja. Het is eigenlijk heel laagdrempelig en intiem. Of tenminste, zo voelt dat. Je komt in een hele mooie artistieke omgeving, maar je voelt je ook meteen alsof je een buurtfeest of zo, zeg maar.
0: Ja. Hebt. Daar kan ik me iets bij voorstellen. Ja,
1: ja, precies. Dat is eigenlijk, het is heel verwelkomend.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb je natuurlijk de beeldende kunst. Ik zou zeggen, laat dat op je inwerken. En laat het over je heen komen. En dan kan je

0: naar uit deze avonden?
1: Nou, een paar dingen. Even kijken, ik vind zelf ook altijd ontzettend leuk de Art Music Walk. Dat is op zondagmiddag om 3:00 in het museum Vlehite. Daar is nu een tentoonstelling van fotograaf Carla Kogelman.
0: Ja.
1: En daar zit prachtige fotografie met hele pakkende beelden waarbij wij muziekwerken hebben gezocht. Dus daar ook weer een muzikale benadering aan geven. Mm-hmm. Daar kijk ik erg naar uit. Ik kijk uiteraard naar de openingavond, maar ook bijvoorbeeld dat Mozart Clarinet Quintet. Dat is een van mijn lievelingsstukken. En ook het Schubert strijkquintet op de tweede avond, op 8 mei is dat. Dat is ook een grandioos meesterwerk.
0: Ja. Nou, ik moet zeggen, het klinkt allemaal echt fantastisch. We verwijzen mensen gewoon naar jullie website, naar artemusica.amersfoort.com voor de tickets.
1: Precies, ja.
0: Er is natuurlijk ontzettend veel over te vertellen. Dat kan ik me heel goed indenken. Maar gezien de tijd, wil ik jou in ieder geval hartelijk danken en heel veel plezier en succes wensen met het festival.
1: Heel veel dank. We verheugen ons enorm.
0: Ja, dank je. Dag.
1: Dag.

0: Het pianoquintet in E flat major van Robert Schumann. En we maken een sprongetje naar Guido van de Graaf van de plaatselijke VVV Amersfoort met highlights voor de komende weken. Goedendag Guido.
1: Hoi.
0: Welkom.
1: Goeiedag.
0: Hoi. Ja, leuk dat jij er ook in de uitzending bent voor de VVV.
1: Ja, graag gedaan. Ja. Tuurlijk, ja.
0: Wat ik vergat te zeggen, jij bent algemeen medewerker bij de VVV. En het is een mooie tijd, hè? April, mei, voor allerlei activiteiten.
1: Ja, het hele jaar wel. Door wel hoor. Maar ja, natuurlijk met name vanaf 1 april. Want het begint officieel het zomerseizoen.
0: Ja, met het
1: tot 1 november.
0: Mooiere weer.
1: Daar beginnen ook de festivals en evenementen. Die komen daar natuurlijk wel samen in die aantal maanden.
0: Ja, ja. Nou, maar brand los. Want wat heb je ons allemaal te bieden?
1: Nou ja, als het om Amersfoort gaat, is er een onderscheid in grotere, bekendere festivals die op rol staan om te gaan komen. En natuurlijk heel veel kleinere activiteiten. Het voert te ver om het allemaal op te gaan zoeken. Ik kan zo wel even een site noemen waar mensen dat allemaal terug kunnen vinden. Maar we hebben al bijvoorbeeld 2 weken geleden een smartlappenfestival gehad. Met allemaal smartlappenkoren en smartlappenzangers. Waar heel veel mensen op afkomen. We hebben vandaag natuurlijk Bevrijdingsdag ook gevierd. Met of maaltijden voor de vrijheid. Dat heb je overigens in meerdere steden. En als ik naar de komende tijd kijk, dan gaat het heel druk worden. Met name eind mei. We hebben eerst op vanaf 13 mei, 13, 14 mei Dutch Tango Week. Dus dan heb je het Lieve Vrouwenkerk of Dutch Tango Week van tango. Ja. Dus dan kun je de tango lessen volgen. Maar er wordt ook heel veel tango gedemonstreerd. Tango muziek. En ja, het woord Dutch zegt het al. Dat is een nationaal evenement. Dus heel veel mensen uit heel Nederland komen naar Amersfoort om van tango te genieten of om zelf mee te dansen.
0: Ja, klinkt ook een beetje als Dutch tango. Zo van dat het wat stijver is, zeg maar, de Dutch. Hè?
1: Nee hoor, nee, het gaat echt
0: als
1: om de Latijnse tango.
0: Ja,
1: maar
0: maar
1: in Nederland
0: schiet
1: in dit geval in Amersfoort. Ja, nee hoor, nee.
0: Nee,
1: en
0: serieus.
1: De week daarna wordt het helemaal druk, want we krijgen eerst nog Proef Amersfoort, een groot proefevenement met allemaal restaurants die in een soort tent staan, overkapping en waar ze gerechten kunnen demonstreren aan mensen. Dat is op het oliemolenkwartier bij de oude Prodent-fabriek. De nieuwe stad wordt het ook wel genoemd. Dat is een meerdaags evenement. En een week daarna krijgen we Lepeltje Lepeltje. En dat is een wat meer alternatievere foodtruckfestival. Het grappige is dat Lepeltje Lepeltje in heel veel steden gehouden wordt in heel Nederland. Maar dat is allemaal hier ontstaan in Amersfoort. Dat geldt trouwens voor andere festivals ook. Want wat veel mensen niet weten is dat de beroemde parade die in Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Amsterdam plaatsvindt, ooit in Amersfoort is ontstaan. Dat is heel grappig. Heel veel mensen weten dat niet. Het idee dat Amersfoort, bij sommige mensen misschien nog het idee hebben dat het een beetje een saaie provinciestad is. Nou, integendeel, ik zou zeggen, kom gewoon een keertje kijken.
0: Totaal niet. Nee, helemaal niet. Absoluut,
1: nee.
0: Kan ik zeker onderschrijven. Ja.
1: Ik weet het, maar goed, er zijn mensen die het blijkbaar nog steeds denken, maar die zijn ook bijna nooit in Amersfoort geweest. Of die hebben het alleen maar van horen zeggen of in hun hoofd. Dus lepeltje, lepeltje. En dan hebben we ook nog, en dat is echt wel een dingetje, een textielfestival. Dat klinkt in eerste instantie misschien een beetje suf. Maar dat
0: stoffig
1: is een enorm groot, dat zou je bijna zeggen, maar het is een enorm groot evenement. De laatste keer was het een aantal jaar geleden in Leiden. En daar kwamen in 3 dagen 12.000 mensen op af. Want iedereen die ook maar iets met textiel doet, en dan moet je echt in de meest brede zin van het woord denken. Van mode tot macrameën, tot breien. Nou, alles wat je maar kan doen met wol, op welke manier dan ook, zijn er talloze workshops. Er zijn dingen te bezichtigen op heel erg veel locaties in de stad. Dus we verwachten daar ongelooflijk veel mensen.
0: En heb je een locatie, een voorbeeld van een locatie, één of twee?
1: We hebben op de Sint-Joriskerk, Hartje Amersfoort, daar is het centrum, het epicentrum van het festival. Maar een andere, een bekend gebouw en ook mooi gebouw is de Volmolen. Katoendrukkerij, dat is naast de Koppelpoort. Dat is trouwens door het hele jaar door te bezoeken. Want wat ook heel veel mensen niet weten is dat textiel, wat een aantal honderd jaar geleden hier naar Nederland werd vervoerd uit Oost-Indië, werd in Amersfoort bedrukt. En daar heb je allemaal houten blokprints voor. Dus heb je een stuk textiel. En dan kun je met allemaal blokprints kun je die gaan bedrukken. Daarom heet het ook de katoendrukkerij.
0: Dus ook echt een geschiedenis
1: Daar zit zeker een geschiedenis achter. Want mensen vragen ook wel eens waar ze Amersfoort bekend door. Nou ja, bijvoorbeeld door het bier. We hebben ook heel veel brouwerijen gehad.
0: Ja, dat spreekt meteen aan.
1: Uiteraard bij heel veel mensen. Ja. Maar ook textiel. En dat is een enorm groot festival. En dat vindt dus eind mei ook plaats. Ja, en dan krijgen we nog iets verder. Krijgen we de laatste week van juni Musica Mundo. Dat is een heel groot wereldmuziekfestival. Met een groot podium op het Lieve Vrouwenkerkhof bij de Lieve Vrouwentoren. Ja. Met muziek uit de hele wereld. Het hele weekend door. Gratis te bezoeken. En weer een weekje later, eerste weekend van juli, hebben we dan Dias Latinos. En dat is een heel groot Latijns-Amerikaans festival. Ja. En alle muziek uit Latijns-Amerika is daar vertegenwoordigd op meerdere pleinen.
0: Waar je ook weer de tango kan dansen, als je zou willen.
1: Zeker. Ja, dus dan hebben we het alleen nog maar over de komende 2 maanden.
0: Ja. Nou, leuk. Nou, jij moet gewoon vaker terugkomen bij ons. Met allerlei tips. Dit is al heel wat. Nou, ja, hier kunnen we wel even mee verder.
1: Heel graag gedaan. En mensen kunnen een kijkje nemen op onze site vvvamersfoort.nl.
0: Ja.
1: Maar alles staat ook bij elkaar op de site tijdvooramersfoort.nl. En via tijdvooramersfoort.nl kun je ook je e-mailadres achterlaten. En dan word je van al deze evenementen op de hoogte gehouden.
0: Ja, ja. Maar goed, we horen het ook graag van jou. Dus graag tot de volgende keer, Guido.
1: En, graag gedaan.
0: Nou,
1: en
0: veel
1: succes met de uitzending nog.
0: Dank je.
1: Dank je. Dag. Dag, hè. Hoi.

0: Ibi en Champi. Is dat nu luiheid, die afkortingen? Maar ja, toch klinkt het wel heel erg leuk natuurlijk. Het is van Fleming en Turfy Gang of Gang. En ondertussen hebben wij onder de knop onze gast Philippe Westbonk. En ik spreek met hem over iets wat ons dagelijks bezighoudt. Iets wat ons steeds meer ons werk en denken binnendringt, AI. Hij werkte jarenlang in marketing en consultancy, gooide het roer om en richting vrijheid. En helpt nu ondernemers en teams om met AI slimmer en lichter te werken. Goedemiddag, Philippe. Fijn dat je er bent.
1: Goedemiddag, Ricarda. Leuk om in deze uitzending te zijn.
0: Ja, heel top, top. Ik wilde jou, ik wilde al heel lang AI, het onderwerp AI, in deze uitzending brengen. Want het is zo overal mee verweven, dus ook met cultuur. Ook al willen we misschien dat niet altijd. Maar eerste vraag gewoon maar, wat is AI, Philippe?
1: Ja, wat als, AI is natuurlijk de officiële afkorting is natuurlijk Artificial Intelligence. Maar je kunt het zo zien dat AI is software die taal begrijpt en taken voor je uitvoert. Je typt of praat tegen een programma en je krijgt direct antwoord op resultaat. Dus zie het als een soort van slimme assistent die binnen seconden iets oplevert waar jij een uur over zou doen. Het kan leren van grote hoeveelheden informatie en daar patronen in herkent. Mm-hmm. En daardoor kan AI dus teksten schrijven, samenvatten, ideeën geven, beelden genereren, gesprekken voeren. Of gewoon je helpen met keuzes. En daarom zie ik AI eigenlijk ook meer als een aanvullende intelligentie. Dat vind ik een betere afkomst.
0: Ja, en hoe kan je aanvullende intelligentie gebruiken thuis of in het dagelijkse leven?
1: Nou, als je kijkt in de privésfeer, is het bijvoorbeeld heel simpel, hele simpele dingen door met je telefoon een foto te maken van iets en daar iets over vragen. Of denk bijvoorbeeld aan een weekmenu maken met wat er nog in je koelkast ligt. Dat je dus een foto maakt van de ingrediënten in je koelkast. En dan kun je AI vragen van joh, wat kan ik hier nu mee samenstellen? Wat voor recept zou je kunnen maken? Of dat je zegt van, maak een boodschappenlijst voor 3 gezonde maaltijden. Of, je maakt een foto van een brief van een verzekeraar of van de gemeente die je krijgt, die je misschien moeilijk vindt om te begrijpen. Dat je AI vraagt van, maak hier een samenvatting van en leg mij in simpele taal uit wat dit betekent. Maar ook bijvoorbeeld in de tuin. Ik heb het zelf ook. Hè. Ik heb helemaal niet groene vingers. Maar als ik het help in de tuin, ben ik nooit zo zeker van wat nu wat is. En ik kan daar een foto van maken.
0: Ja.
1: En dan vraag van hoe moet ik deze plant onderhouden? Of is het onkruid überhaupt of niet? Weet je, dat soort dingen. Mm-hmm. En ik heb laatst ook, had ik bij mijn cv-ketel, had ik een foto gemaakt van mijn cv-ketel. En toen was ik op zoek naar een thermostaat. Dus heb ik een foto van mijn cv-ketel opgemaakt en gevraagd van, goh, welke slimme thermostaten werken nu goed bij deze cv-ketel? En weet je, dan kan ik hem laten onderzoeken welke het beste past en ook waar ik deze kan kopen. Dus het zijn hele handige dingen, maar gewoon ook om het te gebruiken als een soort van hulpje bij alledaagse dingen.
0: Ja, bij alledaagse dingen. En ook inderdaad wat je dus zegt met een brief. Is het dan ook belangrijk voor ons dat je ook vooral niet met namen en zo moet invoeren? Of hoe zit dat eigenlijk?
1: Ja, je moet inderdaad wel rekening houden wat je natuurlijk invoert in AI. Mm-hmm. Zeker als je de gratis versie gebruikt. Je kunt wel bij instellingen, maar dat moet je natuurlijk net weten hoe je dat doet. Dat je uitzet dat het wat je invoert, dat het niet voor trainingsdoeleinden mag worden gebruikt.
0: Ja.
1: Maar ook dan raad ik altijd af om persoonsnamen of gevoelige informatie erin te zetten.
0: Precies,
1: maar
0: ja.
1: Het wordt toch, en dan wordt het eerst opgeslagen op servers. Mm. En zeker de systemen die wij meestal gebruiken, zoals een Gemini of een ChatGPT of een Claude of een Copilot van Microsoft, zijn allemaal Amerikaanse systemen. Dus betekent ook op Amerikaanse servers wordt geplaatst.
0: Mm-hmm.
1: En meestal wordt het gewoon 30 dagen bewaard voor bijvoorbeeld de CIA het altijd kan opvragen, bij wijze van spreken.
0: Dus nee,
1: zo erg kan het zijn.
0: Dat heb je in huis hebt gehad.
1: Zorg in ieder geval voor dat je geen persoonlijke informatie erin zet.
0: Nee.
1: Dat adviseer ik meestal.
0: En dan even ook voor werk, want jij bent dus inderdaad daar ook in werkzaam op de werkvloer. Wat zie je nu concreet op de werkvloer gebeuren met AI?
1: Nou, AI helpt vooral bij werken waar veel denkwerk, schrijfwerk of herhaling in zit. Hè. Denk aan bijvoorbeeld e-mails opstellen, vergaderingen samenvatten, rapporten maken, klantvragen ordenen, vacatures schrijven, offertes maken, ideeën uitwerken. Je kan het bij zoveel dingen gebruiken. Mm-hmm. Dus voor veel mensen zit de winst niet in harde werken, maar juist in minder tijd verliezen aan kleine taken. Hè. Zoals bijvoorbeeld een rommelige tekst en daar een nette e-mail van maken. Of van een lange vergadering een actielijst.
0: Yeah.
1: En bij organisaties die ik begeleid, besparen mensen 5 tot 10 uur per week op dit soort taken. Ik heb laatst bij een verzekeraar dat ik op de HR-afdeling, dat waren, die krijgen dan de intake, doen ze dan met de afdelingsmanager, die dan zegt, nou, dit is facturen, dit zijn de functie-eisen, voorwaarden, dat soort dingen. En HR moet daar dan een tekst van maken, een vacaturetekst. Nou, dat vond ze lastig. Dus ik heb voor hun een vacaturetekstassistent gebouwd, die dan gewoon, en dan kun je gewoon die intake, dat formulier, gewoon daarin zetten. En op basis van de tone of voice en de brand guide en allerlei zaken. Er komt een keurige tekst uit die precies voldoet aan hoe zij het willen hebben.
0: De tone of voice.
1: Zo kun je heel snel tijd besparen.
0: Hmm. Nou, en ook dus werkgeluk, hè? Want dat, AI kan ook zorgen voor meer werkgeluk. Of hoe zie jij dat?
1: Ja, absoluut. Doordat je dus veel werk en althans tijd bespaart. En het gaat met name om die repetitieve taken. Hè? Ik bedoel, mails beantwoorden, administratie, zoeken naar informatie, verslagen maken. Weet je, daar gaat heel veel tijd in zitten. Is niet waar je voor gestudeerd hebt vaak. Weet je, het zijn vaak van die herhalende taken die het gewoon niet echt leuk maken. En dat zijn juist de dingen die AI heel goed kan overnemen.
0: Hè. Maar nou klinkt dat natuurlijk wel heel netjes, hè? Dat we dat kunnen doen. Maar ik bedoel, wat is de praktijk nu? Ik bedoel, het kan ook creativiteit wegnemen. Of dat mensen denken, waar is de grens? Want ik ook natuurlijk voor dit werk bijvoorbeeld. Ik kan ook voor elk gesprek kan ik AI de opdracht geven. Hey, geef even een paar leuke vragen voor dat en dat. Waar ligt de grens, hè?
1: Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen, vind ik zelf. Ja. Waar ligt de grens? Ik bedoel, kijk, je moet wel zorgen dat als AI jou helpt met taken die veel herhalend zijn, repeterend zijn, die gewoon saai zijn, of wat een energielek bij jou geeft, als AI dat kan weghalen, waardoor je dus veel meer tijd overhoudt voor creativiteit, voor verbinding met mensen, met strategie bepalen. Mm. Weet je gewoon wat je echt leuk vindt. Dan zal het veel meer zorgen voor meer werkgeluk. Zoals ook bij vergaderingen. AI kan het opnemen. Kan het transcriberen, zoals we dat noemen. Hè. Dus uitwerken in tekst. Volgens actiepunten maken. En dat wordt gewoon keurig. Komt er een lijst met actiepunten. Dus hoef je dat niet meer te notuleren. En daarna nog een keer uit te werken.
0: Ja.
1: Daar kan AI zoveel tijd mee besparen.
0: En zoals met, dit is een kunst- en cultuurprogramma. Vooral met uittips en alles. Maar voor de actieve cultuurparticipant, zeg maar. Even moeilijk doen. Nee, maar maak je kunst ook rijker met AI? Of verdwijnt juist die menselijkheid, zeg maar?
1: Kijk, tuurlijk wordt er met AI nu al veel gedaan op het gebied van cultuur en met muziek maken. Mm-hmm. Of je ziet ook in Spotify waar ook wel muziek staat wat door AI gegenereerd is. Ja, ik ben daar wat minder fan van, moet ik zeggen. Want ik vind het veel leuk om naar echte artiesten te kijken en te zien hoe zij dat doen. Want dat vind ik veel interessanter.
0: Voor zover je dat nu nog kan onderscheiden.
1: Precies, maar met name gewoon de echte muziekinstrumenten te horen, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar waar het ook heel goed bij kan helpen. Bijvoorbeeld van als je in een museum staat voor een schilderij en je maakt er een foto van. En dan kun je gewoon jij vragen. Joh, kun je wat meer uitleggen over de schilder of over de tijd erin.
0: Geweldig.
1: Of wat dit schilderij betekent, weet je, dan helpt het jou om gewoon veel meer beleving te krijgen op dat stukje van cultuur. Dus op die manier kun je het ook heel goed gebruiken.
0: Ik ben nu al heel benieuwd wat deze informatie met mijn technicus doet. Want die heeft niet zoveel weg op nog met AI. Maar goed, wie weet wat deze informatie allemaal gaat brengen voor alle luisteraars ook. Maar heb je ook een paar concrete, vast wel, een paar concrete tips of updates die mensen echt moeten weten?
1: Ja, het begint eigenlijk al door, als je sowieso al een beetje sceptisch bent van, nou probeer het gewoon. En, mm-hmm. en zorg dat je gewoon geen persoonlijke informatie erin zet. Maar het belangrijkste is om de prompt, hè, dus de instructie die je ingeeft in zo'n AI-bot, hè, dan heb ik het over een ChatGPT bijvoorbeeld, of een Gemini van Google, of Copilot, of ja. een Claude. Om gewoon het heel goed na te denken als ik er iets... het is meer een briefing die je zet. Van, oké, wat moet erin staan? Dan heb je het over een rol, een taak, context en resultaat. Dus om het mm-hmm. concreet te maken, bijvoorbeeld dat je zegt van, jij bent mijn schrijfcoach. Dus dat is de rol die je hem meegeeft. Hè. Dus je moet hem zo bedenken van, oké, vanuit welke vaardigheden wil ik nu advies krijgen? Mm. Dus jij bent mijn schrijfcoach. Mm. Dan geef ik de taak mee, help mij een vriendelijke e-mail te schrijven aan mijn buurman. Context, zijn boom hangt over mijn tuin.
0: Ja.
1: En dan resultaat, maak het kort, netjes en zonder ruzie. Weet je? Dus dan krijg je gewoon een keurige mail.
0: Ja.
1: En dan heeft hij voldoende informatie om jou een goed antwoord te geven.
0: En mocht je dan toch ruzie krijgen, dan kan die je daar ook in coachen. Of nee.
1: Ja, bij wijze van. Absoluut. Maar en ten tweede, ja, gewoon, weet je, gebruik het voor alledaagse dingen.
0: Ja, ja. Ja,
1: je kunt inmiddels gewoon praten met AI en de camera laten meekijken. Je hebt je telefoon bij een apparaat dat mm-hmm. kapot is. En vraag wat je moet doen.
0: Nou, dit riekt wel echt naar een vervolg, Philippe. Ik zou jou graag nog wel eens wat vaker in de uitzending willen hebben. Zou je dat willen?
1: Ja, zeker. Hartstikke leuk om dat te doen. Ja, hoor.
0: Ja, want misschien dat er ook wel straks luisteraars zijn die wel wat vragen hebben specifiek voor jou of wat dan ook.
1: Ja.
0: Dus nou, super.
1: Zeker, hartstikke leuk.
0: We kunnen wel door blijven gaan natuurlijk, maar ja.
1: Ja, ik kan er heel veel over vertellen. Ja. Weet je, ik geef ook presentaties over en trainingen, in-company trainingen. En het is zo leuk om te doen.
0: Ja, ja.
1: Om mensen daarin mee te nemen en te leren hoe ze met AI...
0: Ja, want dan kunnen we er niet meer omheen. Ja, we kunnen er ook niet meer omheen. Dus
1: Nee, klopt. Het wordt een onderdeel van ons leven waar het al niet ver is. En,
0: mm-hmm.
1: en ja, weet je, gebruik het niet dan moet je achterlopen. En weet je, zeker de jongeren, die gebruiken veel meer AI-tools voor als machine, zeg maar, dan de Google met de blauwe lintjes. Dus
0: en
1: er is heel veel te halen.
0: En wat je ook zegt inderdaad, van om niet achter te blijven voor de eventuele oudere luisteraars onder ons, van blijf ook een beetje bij. Ja. Nou, ik dank jou hartelijk.
1: En, zeker. Hartstikke graag.
0: Yes.
1: Dankjewel.
0: Dankjewel.

En dit was Words van F.R. David uit 1982, long time ago. En ja, uittips, die heb ik niet echt. Maar goed, ik denk dan op 17 mei hebben we wel een hele leuke. En dat is Buurtbankjesdag. Zet een bankje in uw voortuin, voor uw flatgebouw of vooraan uw oprit. En maak contact met buren of passanten. Superleuk toch? Ga het gewoon even googlen en nou, maak er wat leuks van. Leuk om dit programma te maken, maar ik ben benieuwd wat u ervan vindt. Dit was alweer de 14e uitzending van Studio Cultuur. Dus laat van u horen. Stuur een DM via Instagram en zoek op Studio Cultuur. Of mailen kan ook naar ricarda.zeldenrust@eemland1.nl. En zeldenrust met een z. Dus voor ideeën, vragen, een keer in de uitzending of een verzoeknummer, alles mag. Dat laatste wel even binnen de 4 minuten houden. Nou, de technicus was Leo Stijnman en leuk dat u erbij was. Ga erop uit als u kunt. Dag!

0: Renate Kok met het NOS-journaal. Het dodental na de zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot zeker 8. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. En volgens president Zelensky worden ook nog 20 mensen vermist. Die waren mogelijk in een wooncomplex van 9 verdiepingen in Kiev dat instortte na een inslag. Zelensky zegt dat de Russen de afgelopen dagen vrijwel onophoudelijk aanvallen uitvoeren. Twee vrouwen uit Stadskanaal worden verdacht van zeer ernstige kindermishandeling. De kinderen van 6 en 7 zouden zijn geslagen en geschopt en ook zijn opgesloten in de kelder. Het meisje van 6 belandde tot 2 keer toe in het ziekenhuis, onder meer vanwege ondervoeding. Haar school trok uiteindelijk aan de bel en toen bleek dat ook het zoontje van de andere vrouw zwaar werd mishandeld. Beide kinderen zijn ondergebracht bij de jeugdbescherming. In de Golf van Oman is een klein schip gekaapt, vermoedelijk door Iran. Het zou zijn gebeurd toen het schip bij de Verenigde Arabische Emiraten voor anker lag. Er zou geen contact meer zijn met de bemanning. Het schip, dat onder Hondurese vlag vaart, lijkt nu richting Iran te gaan. De Britse minister van Volksgezondheid stapt op. Minister Streeting zegt geen vertrouwen meer te hebben in premier Starmer na het grote verlies bij de lokale verkiezingen van vorige week. De twee zijn partijgenoten. Streeting wordt genoemd als mogelijke opvolger van Starmer. En het cruiseschip dat vast zat bij Bordeaux mag vanavond weer verder. Het schip lag sinds gisteren in de Franse haven nadat daar tientallen passagiers ziek waren geworden. 1700 mensen aan boord moesten in quarantaine. Al snel bleek dat het om een buikvruggriep ging. Er is geen verband met het hantavirus dat onlangs uitbrak op een ander cruiseschip. Het weer dan. De buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder is het droog met opklaringen. En vannacht daalt de temperatuur dan naar 1 graad of 3. Morgen opnieuw buien en met maximaal 12 graden blijft het fris. Dit was het NOS Journaal.
1: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Eemland 1. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
3: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Years. Eemland 1.
5: Hey boys, hier komt hij dan. 1, 2, 1, 2, 3, 4.
6: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Rock All Over The Years. We gaan beginnen met The Who. Ja, ze bestaan vanaf 1964 tot heden. Maar officieel zijn ze eigenlijk al begonnen in 1961. Alleen toen heette ze nog de Detours. En van het eerste album wat ze gemaakt hebben in... Ja, tot 1964 natuurlijk, hè. My Generation. En daarvan de titelsong. Trouwens, in 2025 hebben ze het laatste tournee gemaakt in de USA. Of het inderdaad de laatste tournee is, ja, dat moeten we natuurlijk afwachten. The Who, My Generation.

De vorige keer heb ik gezegd van dat er niet veel nieuws was. Nou, ondertussen is er een paar nieuwe dingen verschenen. Zoals onder andere Super Sister. Ja, die kennen we natuurlijk van She Was Naked uit begin jaren 70. En Super Sister heeft dus weer van dit nummer en weer opnieuw opgenomen. Met ook onder andere natuurlijk weer Robert-Jan Stips. Dat is de vaste man en zanger van de Super Sister. Rine Scherzen, die op de basgitaar. En de drummer Leon Klaassen, die ook speelde bij de Analogs. Ze maken progressieve rock. En ik zei het al, She Was Naked. En daarna A Girl Named You.

0: Wij hebben het lef om deze muziek te draaien.
1: De volgende band komt ook uit Nederland, uit Rotterdam wel te verstaan. Ze bestaan vanaf 2015 tot heden en regelmatig samen met de Wolf moet ik natuurlijk zeggen. Ja, ze spelen een soort van soul, jazz, blues, rock. En 2 jaar geleden waren ze nog in Cabrio. De Dawn Brothers met The Devil Woman.

We gaan naar de Sonics. Ja, ik weet niet veel van deze band. Eerlijk te waar, ik weet eigenlijk helemaal niets van deze band. Ik weet wel dat het nummer is uit de begin jaren 60. En het is geschreven door Bradford en Gordy. Maar wie nou de originele uitvoering hiervan heeft gemaakt van dit nummer? Heel veel bandjes hebben dit gespeeld. Het nummer heet Money.

Nog even wat bluesrock tussendoor. Sam Mackett samen met John Mayall en Eric Clapton. Ja, Sam Mackett die is slechts 32 jaar geworden. 69 overleden. Heel erg jong dus. In ieder geval, het is een lekker nummer geworden. Sam Mackett, John Mayall en Eric Clapton. En het nummer heet All Your Love.

0: Je luistert Eén Land Eén. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eén Land Eén.
1: We gaan weer even naar Den Haag toe, naar Sonmieu. Ja, van hun derde album uit april 2026. Ja, dat is heel recent dus. Het nummer Feels Part 2.

home. Waar we al een tijdje niets van gehoord hebben, de volgende artiest, Joe Jackson. Ja, vanaf 1970 tot aan de dag van vandaag een beetje punk rock, ska, jazz. En heeft een nieuw album uitgebracht, ook in april 2026. En het klinkt een beetje Santana-achtig. Het nummer heet Doo Doo Doo.

Verder met Stevie Nicks en Tom Petty. Ja, Stevie Nicks die treedt natuurlijk nog steeds op. En Tom Petty is helaas terug overleden. Uit 1981, Stevie Nicks met Tom Petty, zoals ik al zei, samen. Een prachtig nummer en het heette Stop Dragging My Heart Around.

0: The Golden Age of Rock and Roll.
1: Het volgende nummer, ja, is echt een heel apart nummer. Fernando Perdomo. Geboren in 1980, dus nu ondertussen al 45 jaar. Van het album Waves, nummer 7. Ja, album, ja, Waves 7. Uit 2025. Drums of Peace.

We gaan even naar België. De Bookie Beast. Ja, ze komen, ik dacht eigenlijk de buurt van Leuven, als ik het goed heb. Ze hebben een album uitgebracht in april 2026. Dat is ook vrij recent. Een beetje alternatieve bluesrock. En het eerste nummer dat heet Going Down South. En daar speelt Pablo van der Wolf in mee. En het volgende nummer dat heet You Got the Move met Cedric Maas.

We gaan weer naar het eind van het programma toe. En we gaan eindigen met de Michael Schenker Groep. Ja, Michael Schenker heeft natuurlijk gespeeld bij de Scorpions. Ja, van 69 tot nu. Tot 1912. Ja, ik denk het wel, zoiets. En dit is van het album Heavy Hitters. En het nummer heet Dokter, Dokter.

0: autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Op Saba zijn hulpdiensten bezig met een grote zoekactie naar een vermiste Nederlander. Die keerde gisteren niet terug van een tocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar de man van in de 50 gezocht. In Rotterdam is vanmiddag het bombardement op de stad aan het begin van de Tweede Wereldoorlog herdacht. Vandaag, precies 86 jaar geleden, werd daardoor bijna de hele historische binnenstad van Rotterdam vernietigd. Ook door de branden die daarna ontstonden. Burgemeester Schouten legde een krans en hield een toespraak. De herdenking maakte op haar veel indruk.
2: Ja, dat is dan ook het moment dat ongeveer de klokken gaan luiden hier. En dan besef je dat dat het moment was waarop 86 jaar geleden ook hier echte bommen uit de lucht kwamen. En ik blijf het altijd een ongelooflijk indrukwekkend moment vinden. De langdurigheid van de bombardementen, maar ook wat daarna allemaal met de stad is gebeurd. Dat gaat dan wel door je heen.
1: Ja, in haar toespraak ging ze ook in op de huidige onrust in de wereld en ook hier.
2: Ook in dit land verschillen wij van mening over heel veel zaken. Uiteindelijk moeten we altijd in het debat, in het gesprek met elkaar tot een oplossing komen. En als dat niet gebeurt, zien we ook letterlijk de verwoestende beelden van over heel de wereld waar dat toe kan leiden. En uiteindelijk zijn altijd mensen daar het slachtoffer van.
1: Davide Ballerini heeft de zesde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De Italiaan profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen de sprinters, onder wie Dylan Groenewegen, onderuit. Uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. De leiderstrui blijft om de schouders van de Portugees Afonso Eulalio. Het weer, dan de buien trekken weg. Verder droog en opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en maximaal 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
0: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
5: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Renate Kok met het NOS Journaal. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Eerder stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer en ook hij wordt vaak genoemd als premierskandidaat. In Milaan is een Nederlander veroordeeld tot 21 jaar cel voor een brand waarbij 3 Chinezen om het leven kwamen. Hij stak een gebouw in brand waar de slachtoffers lagen te slapen en dat gebeurde in opdracht na een ruzie over geld met de eigenaar van het pand, zegt correspondent Angelo van Schaik.
1: 2 Chinezen die de opdracht gaven aan deze man uit Middelburg opereerden vanuit Nederland, vanuit Eindhoven, spraken ook Nederlands en hebben hem dus opgebeld om dit klusje te klaren.
0: Het Italiaanse Openbaar Ministerie had levenslang geëist tegen een Nederlander. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter naar hem gezocht. En de Italiaanse wielrenner Ballerini heeft de 6e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Hij profiteerde van een valpartij in de laatste kilometer in de straten van Napels. Daarbij gingen sprinters, onder wie ook Dylan Groenewegen, onderuit, zag commentator Gabriel Melging.
2: Maar de Italiaan Manucelli probeert er toch van staan en daar gaat Groenewegen onderuit. Ze gaan allemaal onderuit bijna. Oh, dit zag je aankomen met deze vervelende, listige finale. Met die onheilspellende kasseienbocht op 400 meter voor de streep. Wat een drama.
0: Ja, uiteindelijk bleef Ballerini over met de Belg Jasper Stuyven, die tweede werd. Het weer dan, de buien trekken weg naar het zuidoosten. Verder droog met opklaringen. Morgen opnieuw weer buien en worden 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
5: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Ja, of het al vrijdag is, donderdag, het maakt eigenlijk niet uit. Dit is weer bijna een weekendje, Groene Peter. En we hebben weer een lekkere 12-inch uitzending voor je. Och, en wat hebben we fijne platen voor je. Onder andere David Guetta, Kelly Rowland, Armin van Buuren, Gino Secco. Wat hebben we allemaal niet? Dus dat wordt genieten. Ik zou zeggen, hou hem hier en luister naar lekker die 12-inch nummers die op je afkomen. Bijna een weekendje, Groene Peter dus. 2 uur lang. De lekkerste remixes die je kan bedenken. En uitgezocht met het hele team dit keer. Nou, dat is toch ook een keer leuk dat ik het niet alleen heeft te doen. Maar ook Sybrand en Peter hebben een duit in het zakje gedaan. Dus geniet ervan. En onder andere Evelyn Thomas komt voorbij. D-Train, Santa Esmeralda, Gino Sassio met Try It Out. Och, kan je ook niet wachten? Ik ook niet. Geniet ervan.

0: Renate Kok met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen politie en OM. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij de jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze ondervoed was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De Britse politicus Andy Burnham stapt naar voren om premier Starmer op te volgen. Burnham is nu nog burgemeester van Greater Manchester, maar wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het parlement te komen. Burnham is zeer populair, zegt deze analist.
1: He's massively popular, 41% approval rating in the Northwest. And look, he needs to make the case that he can speak to the country and be listened to by the country and do and deliver a Labour message.
0: Starmer's positie wankelt steeds meer. Eerder vandaag stapte ook zijn minister van Volksgezondheid op. In Chicago is een replica van de iconische auto Kit uit de film Knight Rider beboet voor te hard rijden. Het is opvallend omdat die auto al jaren in een museum staat. Na het bestuderen van de foto's gaat het museum ervan uit dat het om een identieke kopie van de auto gaat. Het museum wil de boete dan ook niet betalen. En de bekerfinale in België is gewonnen door Union. De Brusselse club won met 3-1 van stadsgenoot Anderlecht. Na 90 minuten stond het nog 1-1. En pas in de verlenging wist Union het verschil te maken tot vreugde van de fans.
2: We hebben gewonnen!
3: Het beste moment vandaag.
4: Ja, toen die 1-1 viel, was het geloof natuurlijk wel een klein beetje minder. Maar aan de andere kant, bij Union, weet je wel, die trekken het altijd over de streep.
2: Anderlecht is toch maar een kalm, zwak broertje.
0: Ja, Union maakte ook nog kans op de landstitel in België. Het weer dan, vooral in het zuidoosten nog een bui. Verder is het droog, opklaringen ook. Het gaat afkoelen naar een graad of 3. Morgen dan weer opnieuw buien en dan wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
6: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
7: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
8: Muziek en informatie, dit is Eemland 1.
7: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten-Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
9: You're listening to the best radio in the universe. Non-stop music. All day long.
10: Bijna weekend Jeroen en Pieter. 12 inches. Op Eemland 1.
11: Yeah, I love you.
12: Ach, daar zijn we weer. Tweede uur. Bijna weekend Jeroen en Peter met weer die heerlijke remixes. En heel wat platen voor je zegt dit uur. Ik vind ze echt super lekker allemaal. Maar ja, dat komt. Ik heb ze zelf uitgezocht. Maar dat is niet helemaal waar. Onze archivaris Siebrand is medeschuldig aan dit programma. En de eerste die hoort is van Weeks & Co. met Rock Your World. We gaan daarna door met Odyssey, Going Back to My Roots. George Benson hebben we ook nog. Sister Sledge, Chic. Stacey, Let It All. Wat ontzettend lekker allemaal. Geniet ervan. 12 inches zijn voor jou.

0: Renate Kok met het NOS Journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Eigenlijk zou dat pas later gebeuren, maar vanwege de onrust greep politie en OM nu al in. Zo zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
1: Dat zou gaan om de woning van één van de moeders en de andere woning zou zijn van de broer van de andere moeder. Kortom, het nieuws roept veel emoties op hier.
0: Twee kinderen van het stel werden fysiek mishandeld. Een van hen kwam onder voet in het ziekenhuis terecht. Op Saba wordt gezocht naar een vermiste Nederlander. Die man die keerde gisteren niet terug van een wandeltocht in het Wells Bay-gebied. Er wordt onder meer met drones en een helikopter gezocht. Bij een jaarlijkse omstreden vlaggenmars in Oost-Jeruzalem zijn 13 mensen opgepakt. Bij die mars vieren nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem. En daarbij worden Palestijnse burgers en winkels aangevallen, zegt deze activist.
2: Attacking Palestinians, vandalizing stores. We see that all the stores are already closed since the morning because they're afraid from vandalism. So we're trying to shield and protect as much as we can.
0: Volgens VN is het bezetten van Oost-Jeruzalem door Israël illegaal. En de burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, die stapt naar voren als mogelijke opvolger van de Britse premier Starmer. Starmers positie wankelt steeds meer sinds een Labour-partij vorige week de gemeenteraadsverkiezingen verpletterend verloor. Burnham wil meedoen aan een tussentijdse verkiezing om in het Britse parlement te komen. Eerder vandaag stapte ook de minister van Volksgezondheid op, Streeting. Die zegt dat hij het vertrouwen kwijt is in Starmer. En ook hij wordt vaak genoemd als kanshebber om Starmer op te volgen. Het weer, vooral in het zuidoosten, nog kans op een bui. Verder droog en opklaringen. Uiteindelijk gaat het vannacht afkoelen naar een graad of 3. Morgen opnieuw buien en wordt het 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1

Remember the promise you made van Cock Robin. Nou, bij deze dan, want ik heb ook toegezegd dat we meerdere versies afleveringen zouden maken van de jukebox met lange versies. Nou, vandaag is het er weer een. Lange versies vandaag, allemaal langer dan 6 minuten. En deze, The Promise You Made van Cock Robin, is daarbij overigens vandaag de kortste. Met 6 minuten 36. Cock Robin is een Amerikaanse poprock formatie. Die is opgericht in 1984 en onder leiding stond van Peter Kingsbury. Verder stonden in de oorspronkelijke bezetting Anna Lacazio. Haar hoor je als zangeres. Cliff Wright en drummer Lomolino III. In Nederland werden ze vooral bekend door veel publiciteit van MTV en doordat ze de nummers The Promise You Made en Through You Were On My Side en When Your Heart Is Weak veel draaiden. Overigens is Cock Robin ooit eens in Nederland geweest. Dat was in Emmen op 13 juni 2009. Trad Cock Robin op in Emmen bij de Back to the 80s Festival. Later omgedoopt tot Retropop aan de Grote Rietplas. Waar zo'n 8000 bezoekers aanwezig waren. En in een interview met Radio Emmen medewerker Luc Blikman vertelde zanger Peter Kingsbury dat de naam van de band afkomstig was van een 17e eeuws verhaal genaamd The Marriage of Cock Robin en Jenny Wren. Weet hij dat ook weer? Ze zijn overigens al wel steeds actief, al niet meer in de oorspronkelijke bezetting. Maar The Promise You Made was een van hun grootste hit. Wat ook een grote hit was voor een andere band was I Heard It Through the Grapevines van natuurlijk Creedence Clearwater Revival. En daar gaan we nu naar luisteren. Ook weer een lange versie. Blijft er lekker 11 minuten lang voor zitten.

0: Creedence Clearwater Revival, dus een Amerikaanse rockband die zijn hoogtijdagen kende in de periode van 1968 tot 72. En dit is I Heard It Through the Grapevines. Meer dan 11 minuten als je dit outro dus meetelt. En de geschiedenis van Creedence Clearwater Revival, voor het gemak vaak afgekort tot CCR, begint eind jaren 50. En dat allemaal wanneer de broers Fogerty de formatie Tommy Fogerty en de Blue Velvets oprichten. En dat is dus uitgegroeid uiteindelijk naar Clearwater Revival. Creedence Clearwater Revival. En hoe komen ze dan aan die naam? Nou, deze drie elementen komen respectievelijk van Creedence Newball, een vriend van Tom Fogerty. De extra E is toegevoegd om het woord creed, oftewel credo of motto, te creëren. Clearwater komt van een tv-reclame voor Olympiabier dat de smaak van helder water, dus Clearwater, zou hebben. En Revival staat voor een nieuwe opleving van de groep, de trouw die men elkaar zweert. Creedence Clearwater Revival, 11 minuten lang. Iets korter, maar toch altijd nog 7,5 minuut bijna, is La Vie en Rose van Grace Jones.
1: Varkenbrood! 1 land 1.
0: Er zit ook een heel mooi lang intro op. Grace Jones, natuurlijk bekend als een aparte dame. Daar gaan we straks meer over vertellen. Dit is de Jukebox met allemaal lange nummers.

La Vie en Rose dus van Grace Jones. 7 minuten en 26 seconden. Duurt hij maar liefst. Grace Beverly Jones is haar volledige naam. En het is een Jamaicaans model, zangeres en actrice. En La Vie en Rose is een cover van een chanson van Edith Piaf. En het werd een hit in Europa voor Grace Jones. Grace Jones natuurlijk vooral bekend van het nummer Slave to the Rhythm. Jones heeft ook nog een filmcarrière. En dat had ze tot 83 in onder meer een aantal artistieke films, maar niet in grote commerciële films. Die kwamen er wel, met onder andere Conan the Destroyer en de James Bond film A View to a Kill. Ze heeft ook wat minder leuke dingen in haar leven gedaan, maar daar zullen we maar niet op ingaan om het gezellig te houden, zullen we maar zeggen. Fool's Overture is de volgende en dan hebben we het over Supertramp in een live versie. Weer bijna 11 minuten om van te genieten.

Een live versie heb je altijd verrassende elementen in deze Fool's Overture van Supertramp. En Supertramp was een Brits symfonische rockgroep door de Wurlitzer piano en saxofoon gedomineerd geluid. En de band kreeg als eerste de naam Daddy, maar deze werd al snel gewijzigd in Supertramp, nog voor de eerste opname. En Supertramp is gebaseerd op het boek The Autobiography of a Supertramp van W.H. Davies uit circa 1910 alweer. En de band werd opgericht in 1969 door Rick Davies en Richard Palmer James. En een andere belangrijke lid was Roger Hodgsons. Hij heeft ook vele songs van Supertramp gecomponeerd. Onder andere Give a Little Bit, The Logical Song, Take the Long Way Home, Dreamer, Breakfast in America en It's Raining Again. Laatst ook heel bekend. Davies, die componeerde onder andere Bloody Well Right, Goodbye Stranger en Cannonball. Ze hebben heel wat opnamen gemaakt, Supertramp. Mooi geluid om altijd te horen. En dit was dus een live versie, zoals gezegd. Oh, die is toch niet aan de beurt, sorry. We gaan eerst even naar een jingletje. En nu mogen ze pas de Philadelphia International All-Stars en nog veel meer andere zangers die erbij zitten, zoals Lou Rawls, Billy Paul, Archie Bell, Teddy Pendergrass, de OJ's, Didi Job Gamble. Dit zingen dus de song Let's Clean Up the Ghetto.

1977 had de gelegenheidsformatie Philadelphia All-Stars een hit met Let's Clean Up the Ghetto. En dat was een eenmalige samenwerkingsverband van artiesten van het label Philadelphia International Records, waaraan meegewerkt werd door Teddy Pendergrass, liedzanger van Harold Melvin en de Blue Notes, Didi Sharp, Lou Rawls, Billy Paul, de OJ's en Archie Bell. Het nummer is geschreven door Kenneth Gamble en Lean Hoff en C. Gilbert. En het nummer werd verkozen tot alarmschijf en bereikte de 7e plaats in de top 40. En gezien de tijd zijn we alweer toegekomen aan de laatste nummer. En het laatste nummer komt van A-ha met The Sun Always Shines on TV. A-ha is een popgroep uit Noorwegen bestaande uit zanger Morten Harker, Paul Watkar Savoy en de toetsenist Magne Verhulmen. De groep ontstond in 1982 en het trio verliet Noorwegen om in Londen een muziekcarrière dus op te bouwen. A-ha had veel hits, waar onder andere dus The Sun Always Shines on TV, The Living Daylights is natuurlijk ook wel bekend. Take On Me is nog een van de meer bekende songs dus van de band, die opgericht werd in 1982 in Oslo. De naam van de band ontstond toen de leden van de ABBA-song Knowing Me, Knowing You hoorden. Daar kwam A-ha in voor. En het debuutsingle was dus Take On Me en werd een grote hit zowel in Europa als in de Verenigde Staten. Maar ik heb dus gekozen voor The Sun Always Shines on TV in een lange versie van maar liefst 8 minuten. En daarmee gaan we er dus uit vandaag in deze aflevering van The Jukebox. Graag tot een volgende keer bij dus meer lange songs in The Jukebox. A-ha dus, met The Sun Always Shines on TV, in dit geval op de radio. Graag tot de volgende keer bij The Jukebox.

0: Innovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
1: Jo van der Velden met het NOS-journaal. Twee vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van ernstige kindermishandeling zijn vanavond al aangehouden. Dat is eerder dan gepland gebeurd vanwege de onrust die is ontstaan, zeggen de politie en het OM. Ze zijn er in Stadskanaal ruiten ingegooid bij woningen die in verband worden gebracht met het stel. De kinderen van 6 en 7 zijn inmiddels ondergebracht bij jeugdbescherming. Ze werden fysiek mishandeld en het meisje van 6 belandde ook in het ziekenhuis, onder meer omdat ze onder voet was. De zaak kwam aan het licht na een melding van school. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die vanavond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. De Rotterdamse politie zoekt onder meer met een helikopter naar de man. Een woordvoerder benadrukt dat mensen de man niet zelf moeten benaderen, maar 112 moeten bellen. De burgemeester van Greater Manchester, Andy Burnham, ziet het wel zitten om de Britse premier Starmer op te volgen. Starmer ligt onder vuur nadat zijn partij vorige week flink had verloren bij de lokale verkiezingen. Ook de opgestapte minister van Volksgezondheid, Streeting, wordt genoemd als opvolger. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Met zijn omvang was het een van de grootste soorten uit het krijt. De laatste periode van het dino-tijdperk dat eindigde met een meteorietinslag. De dino met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer, brede opklaringen en het koelt vannacht af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het dan weer bewolkt. De dag verloopt dus bewolkt met buien en het wordt fris 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het programma Eemland 1 Actueel hoor je elke werkdag tussen 9 en 10. Met informatie uit Soest, Baarn en Bunschoten-Spakenburg.
3: Autoservice Baarn.
4: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baarn kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baarn. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mensen aan boord kwamen. Daarna zette het schip koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Iran heeft nog niets over de kaping gezegd. Eerder tijdens de oorlog kaapte Iran twee containerschepen en een olietanker. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. Vijf landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste vier eindigen, die over twee weken meedoen aan de play-offs in Londen. Ook vorig jaar zaten er geen Nederlanders in de eindronde. Michael van Gerwen won het toernooi 7 keer. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. Een van de weinige plekken op Saba waar je kunt zwemmen. De hulpdiensten zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Het bouwbedrijf waarvoor de man werkt heeft ook een helikopter ingezet. Ook de lokale kustwacht en een Nederlandse mariniers zoeken mee. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. De politie vreest onder meer voor brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen het gebied niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De kinderen van 6 en 7 zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië, Oekraïne en ook de Roemeense inzending over verwurging. Dat lied wordt gezien als een ode aan wurgseks, al spreekt de zangeres dat tegen. 5 landen haalden de finale niet. Zwitserland, Luxemburg, Letland, Armenië en Azerbeidzjan. De finale van het Songfestival is zaterdag. Darters Michael van Gerwen en Gian van Veen kunnen zich niet meer plaatsen voor de play-offs van de Premier League. Van Gerwen verloor de afgelopen avond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de eerste 4 eindigen die over 2 weken meedoen aan de play-offs in Londen. Het weer, brede opklaringen, het koelt af naar 0 tot 5 graden. Tegen de ochtend raakt het weer bewolkt. De dag verloopt dan bewolkt met buien en het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. De politie in Rotterdam zoekt naar een man die de afgelopen avond in een half uur tijd 3 gewapende overvallen pleegde. Met een mes ging hij naar binnen bij een winkel en 2 tankstations. Alleen op de laatste plek wist hij de inhoud van een kassa mee te nemen. Hij is gevlucht op een scooter met een bak van thuisbezorgd erop. Bij de overvallen raakte niemand gewond. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud, minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland